0: Bethel Music met Nou Langer Slaves bring ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier vanoggend. Ek is Johan Lerm, ek is nog tot 9:00 in jou geselskap.
1: Negentig punt een SFM.

0: Sondagoggend ingeskakel op SFM, dis uur 2 van ons oggend saamkeer met my en Rico Aries. Ons het die muziek voort nou met Andy Gramme.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 10

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Shepherd en Geronimo. Nou, dit is speciaal vir 'n paar mense daar buite. Van Potchef. En voor de Jack and June met Smoor Verlief en The Shires met Guilty. Hier is Carleen van Jaarsveld met Maybe, Baby, Vanaand. Wat natuurlijk baie goed kan beteken. Vanaand was sy rok skorrelgoed, was goed, sy braai, maak kos. Ek weet nie.

0: Darren en lekker Becky. En Nadine Voordat met Kumadu en Matthew Mole met Holding On. The Sugar Babes hierna en hulle sê Push the Button.
1: George 90.1.

0: Ons begin met Gerard Stein en Baby Chocolates. Dit ons geluister na Royal Lynn met Runs in the Water en Energie met Hoe Voel Jy Nou. Nou is Elvis Blue met Blou.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: tweede uur van saamkuier. Nou ek weet ons het nou net ons tydlose treffers segment so ure wat terug gehad, maar hoekom dan nou maar nie nog ene nie? The Bee Gees met Secret Love.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: Dit was Jaco Nel met Stuiver Vas voor die breek, Kian Vos met Vlieg Hoog en Crush deur Calvin Wood. Quentin Prinsloo volgende met Baby Nooit Weer.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Neon Dreams met The Shape of My Mind. Voor die breek, Megan Woods met The Truth en Stella met Nuwe Môre. Danny Marshall volgende met Daydreamer.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: John Boucher en ons word een. Voor dit, Rob Thomas natuurlijk die voorsanger van die groep Matchbox 20 met The Worst In Me en Franja Du Plessis met My Lief Sonder Losie, dier Anreed. Genou speel.
1: 90.1 SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM,

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

gezeg is hoe dat wat je op ik doe. En als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij hart blij, jij mij verleid.

gezicht is oe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.